Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
1: Radio 12-2-4.
2: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 12-2-4.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Volhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat het een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Betesh, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer. Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Petra. Ik ben niet jouw mama.
1: Waarom dan niet, mama?
0: Nee, jouw mami ben ik niet.
1: Mama, waarom dan niet?

0: 1024.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

kom je binnen in het gevangen. Je weet je en hoe lang we in dit map van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht en daarna onderzoek van naakte mannenlijven.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

We gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de rabuut, we gaan naar buiten, we gaan op jaar. Allemaal. Ah, perfect, oké. Okay. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze punten nog niet. Halali, 2, 3, 4.

0: achter al. Het is einde jaar.
1: Het is einde jaar.
0: De man heb je wat in een bedekal. Het is einde jaar.

0: 1224. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Ik was

verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en raadloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de 2 zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliancenregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 1224.

Zaterdagochtend, de 18e juli van het jaar 2026. Vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Een goedemorgen. Ja, als je de dag gaat vergelijken met gisteren, dan had ik zoiets van, dat wordt vandaag helemaal niks. Maar ik ben vanochtend toch redelijk goed wakker. En ik dacht, ja, ik ga toch de luisteraars die graag de ochtendshow een klein beetje willen meebeleven, toch een beetje verblijden, nog met een klein beetje verdongen, tot aan de klok van 11 uur. Ja, ik had mijn eigen overal al afgemeld, want ik dacht, dat gaat hem echt niet worden. Hè? Nee, oh man, wat ben ik ziek geweest de afgelopen week. Maar we zijn weer richting de goede kant. Ja, ik weet het, ik klink altijd al beroerd. Nou, ietsjes meer dan normaal, maar goed, ja. Moet het even voor lief nemen. Ja. Hey, dankjewel natuurlijk even naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. Hier en daar weer extra uitzendingen geweest, ook lekker meegenoten. Beetje gekheid maken en dat soort dingen, hè? Ja. Af en toe een beetje DJ'tje pesten, hè? Doen ze bij mij ook. Nou ja, we zijn het gewend hier bij 1224. Hey, maar leuk dat je erbij bent. We gooien gelijk even onze verzoekbox open. Jij kan jouw verzoekplaat aanvragen via radio1224.nl. En daarbij kun je natuurlijk ook even een WhatsAppje sturen. Ja, 06-244-95564. Ons WhatsApp-nummer, hè. 06-244-95564. Dan zit ik gelijk hier een beetje met de knopjes te spelen. Of mijn oren zitten dicht, of mijn geluid klinkt gewoon heel erg. Ja, ik weet het allemaal niet, hoor. De apparatuur, joh, dat is net zo slecht als de DJ die erachter zit. Hè? Ja. Ja, maar we zijn er weer even tot aan de klok van 11 uur. Dus ik zou zeggen, kom er gezellig bij. En geef ze gewoon even door, hè, via radio1224.nl. We doen het vandaag niet met een lekker naar de wekker en dat soort dingen. Nee, we maken er gewoon even een ander dingetje van. Hè. We zien wel hoe het allemaal gaat plaatsvinden op deze zaterdag. Niet toch? Ja toch? Ja. Ik probeer me rustig te houden, hoor. Ja, dat ben ik. Goedemorgen. Even lekker wakker worden. Hier

Was dit eigenlijk nog jaren 70 of al jaren 80? Weet het eigenlijk niet. Even lekker terug in de tijd met een oudje van niemand minder dan de formatie ABBA. En die hadden het allemaal over. The Does Your Mother Know? Als ik de plaat hoor, en onze zoon Jarno ook, moeten we altijd denken aan Mr. Bean. Hè? Johnny English, deel 1. Dat hij in de badkamer staat, hè, met dit nummer. Hè? Ja, echt geweldig. Hey, goedemorgen. Eventjes de ochtendshow tot aan de klok van 11 uur. Hier op 12.24 met Van Dongen achter de knopjes. Hè. En even wat zonnige klankjes. Ondanks dat de dag vandaag wat beroerder is dan wat het eigenlijk de afgelopen week is. Hè. Ja, behoorlijk bewolkt hier in Breda. Temperatuur amper 20 graden. Ik weet niet hoe het bij jou gesteld is daar aan die kant. Laat maar even weten via radio1224.nl. Kun je gelijk een verzoekplaatje aanvragen. Ach ja, moet allemaal kunnen, hè? Dat allemaal in 2026. Hey, straks is Lady Miranda vanaf 11 uur. En natuurlijk vanmiddag onze Wout de Wit. Vanavond geen Peter Holland. Ach ja, die is lekker aan het genieten van zijn vakantie. Ja.

0: Oh, lekker terug in de tijd, hoor. Gezellig, die gouden oude reggae klanken van Laid Back. Een sunshine reggae, ja. Hey, nogmaals een hele goede morgen. Dit is de ochtendshow tot aan de klok van 11 uur.
1: George van Dongen.
2: George van Dongen.
3: Radio 1224.
4: Ik loop

De nieuwe van Jan Wiggel. Ik dacht eerst dat die caravan de nieuwste was. Maar ja, dat bleek dus al een plaatje te zijn van vorig jaar. Hè, dat hij in een caravan woont. En wat hoor ik nou allemaal op de achtergrond? Oh, wacht even. Dat is mijn mobiel. Huppakee. Ja, het lijkt net een snelkookpan als je die op de achtergrond hoort. En je hoorde hier de nieuwste van Jan Wiggel. En wat kan het leven toch mooi zijn? Ja!

even lekker mee. La, la, la, la, la, la, la, la, ja. Jan en Ria Hendricks hier op 12.24. En ik heb een pompstation gepacht of zoiets eigenlijk. Hè? Ja, dat mag niet uit. Hè. Moet allemaal kunnen, hè. Ja, ik merk toch dat ik een klein beetje rustig aan moet doen met het praten. Ja. George van Dongen die zijn klep wat minder moet houden. Ja. Is toch een moeilijk ding, denk ik. Ik krijg af en toe zo'n hoesbui er tussendoor. Maar ja, dat komt ook. Ik heb een beetje last van een droge strot. Ja. Moet eigenlijk wat koffie door of wat dan ook. Nou wil ik geen hints geven of wat dan ook. Ja, ik doe niet aan het programma hints. Hè, dus, Maar het is ongeveer wel zo. Hey, straks gaan we even wat verzoekplaten erbij halen. Ik heb al een paar leuke verzoekplaatjes binnengehaald. Ik ga ze even opzoeken. Hè.

0: hij klinkt lekker, hè? Deze nieuwe van niemand minder dan onze Samir Rossi. Hè? Nou, even kijken, hoe heet dat nummer? Bartje, Ronder Libo, of weet ik veel hoe dat ding heet. Ach ja, als het een beetje maar een naam heeft, hè? Ja, ja, ja. Even kijken, wat gaan we doen? Even erbij halen, hoor. Moet alles nog een beetje opzoeken, hè? Ja, ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: We gaan even de eerste verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Amsterdam toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen onze Gerda. Ja, Gerda die er altijd gezellig bij is. Hij zit ook gezellig in de chatbox van Studio 16, de Kletskous. Dan hoort je denken, een chatbox. Ja, Studio 16 heeft zijn eigen chatbox. Kun je langs ook verzoekplaatjes aanvragen. Kun je een babbeltje maken. Ja, het moet allemaal nog een beetje lopen. Het is er altijd vrij rustig. Onze Gerda, onze Patricia zitten er al gezellig bij. En de chatbox die is te vinden op studio16breda.nl. Gewoon even aanmelden en dat soort dingen. Ja, een beetje flauwekul moet kunnen. Hè? Ja, ja. Hey, maar Gerda die vroeg dus even een leuk plaatje aan. Of ik die mee wou draaien van Anita van de Rhapsodies. En Hey Hey André. En ook een plaat van Ad en Karin. En Wij Blijven Altijd Dromen. Nou, dat moeten we zeker doen, hè. Dus, helaas zijn dromen bedrog. Maar ja, ik droom er ook wel eens van om een mooie Mustang te rijden. Of dat soort dingen. Ja, nou kan ik dat wel doen. Maar ja, dan moet je zo'n ding huren. Misschien ooit. Misschien ooit. Hey Gerda, dankjewel. Ad en Karin komen de stroot dadelijk aan. Na die van Anita en Hey Hey André.
2: Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Niets is te gek, je mag alles aanvragen. Jij vraagt, wij draaien.

singeltje wat ik eigenlijk veel te weinig draai. En als je nou even naar de single kijkt, tenminste naar de naald, dan ligt me toch een tapijt vloerbedekking onder die naald. Ja, een beetje stoffig uit. Dus oude stofdoos gepakt. Deze van de Romy, een plaat eigenlijk met twee A-kanten. Je hoorde hier en steeds weer huil je. En de andere kant is ook zo mooi, hè? Als je tranen bij haar ziet. Goed, de ochtendshow hier op 12.24. Ik ga nog even een mooi plaatje draaien. Ik weet dat Gerda deze ook mooi vindt. En dan ga ik straks weer de andere verzoekplaatjes draaien. Namens onder andere Sjaak, namens Wivine, namens Ali. Ik weet het allemaal niet, maar eerst deze. Hij is zo mooi. Gewoon van de grammofoon. Hier is voor jou Billy Joel.

lichamelijke problemen was dat niet voor mij weggelegd. Nee, ik had graag op zo'n 40 tonnen gezeten hoor. Hoog boven die wielen, weet het allemaal, hè? Ach ja. Nou ja, zijn we dit maar gaan doen. Moet toch wat, hè? Hey, de ochtendshow tot aan de klok van 11 uur. Straks met Lady Miranda, maar nu eerst Marianne Weber en Willem Baar.

0: deze even lekker meegedraaid. Hè? Ook even gestuurd gelijk naar Ali daar in het mooie Amsterdam. Hè? Dat was er eentje van Marianne Weber samen met Willem Baart. En wat heeft een mens nog meer te wensen? 10 minuten over de klok van 10:30 vanuit Studio 16 in Breda is dit eventjes de ochtendshow met Verdongen. Tot aan de klok van 11:00 met straks Lady Miranda. Hè? De Vlaamse klankjes gaan straks weer door de speakers bij jou in de huiskamer, slaapkamer, garagekamer, zolderkamer, welke kamer dan ook, de badkamer, ja. De baaierskamer, ja, ik weet niet waar je zit te luisteren, hè, ja. Het kan ook zomaar zijn dat je in Hotel Oranje ergens zit overnachten, ligt overnachten, hangt overnachten. Ja, dat gaat ook, ja, nou ja, alle kanten. Goed, mag de pret allemaal niet drukken. Nee, moet allemaal kunnen. Je bent van harte welkom hier bij 12:24. En dit is de ochtendshow elke zaterdag. Normaal vanaf 8:00. Even kijken. We gaan weer wat doen.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan even een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Oudenaarde. Het Witte Huis. Als wij Oudenaarden binnenkomen, is het meestal aan de rechterkant. Maar ja, kom je langs de andere kant binnen, dan is het aan de linkerkant. Dus ja. Staat nooit in het midden. Nee. Staat of rechts of links. Wievine, een hele goede morgen daar in het mooie Oudenaarden. Schrijf deze kant op. Goede

Goedemorgen, George. Fijn dat je toch even te horen bent. Veel plezier en snel beterschap gewenst. Hey, dankjewel, Vivine. Hey, wou graag een plaatje aanvragen voor iedereen. Graag een plaatje van Helene Fischer en Mitten in Paradis. En voor Susanna graag eentje van Samina Ros. Zie. Die gaat het weer hebben over zijn wasgebeuren. Hè? Ja, je hebt de witte was, je hebt de bonte was, en we weten het allemaal. Hè? Dus de wasmachine moet ook weer gaan draaien. Vivine, we gaan ze er gezellig bij halen. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Zo dadelijk, Samina Rossi. En trouwens, by the way, wat vond je van de nieuwste van hem? Hè? Ja, klonk ook weer lekker. Hè? Ja. Goed, maar straks Samina Rossi hier eraan. En dat allemaal naar Helene Fischer. Ook zo'n pracht van een zangeres. Ooit een keer live meegemaakt, hè. Oh. En zingen dat ze kan, hè. We gaan ernaar luisteren. Mitten in Parijs.

0: Was bruine, was bonte, was... Ja, ja, dit was trouwens de uitvoering samen met, even kijken, Mickey Kroonse. En de was witte was. Samina Rossi draaiden we allemaal even mee namens, namens onze wifi. En daaruit het mooie Oudenaarde. Even gauw even een plaatje erbij zoeken. Dan moet ik eerst even deze doen.
1: Jammer, jammer, jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ja, inderdaad, de verzoekbox is gesloten. Ik kreeg even op de dingen kreeg ik even gauw nog een verzoekbeetje mee. Dus ik heb nog een paar te draaien. En ik heb nog maar een minuutje of elf, dus moet ik heel snel zijn. Ja, ik was vergeten heel dat ding. Ik vergeet wel zoveel dingen. Ja. Maar de eerstvolgende verzoekplaten die ik erbij ga halen, die stuur ik gelijk als retourtje naar, naar wifi. Hè. Dus daar heb ik 2-in-1. Hè. Ja, ja. Zo kun je het ook doen, hè? Ja. En we gaan even gezellig naar Veenendaal. Nou, onze Anna Henze, ze zal wel denken van, hé, dat is de hel. Ja, klopt hè, Anna, ik had deze even gauw klaarstaan. Ik denk, ik pak er gelijk 2-in-1. Ja. Dus van onze Sjaak, die denkt nou bij zijn eigen van, hé, hallo, ik was al veel verder. Ja, met de plaat die jij aangevraagd hebt, Sjaak, die had ik al gedraaid. Dus die probeer ik een beetje naar het einde toe te schuiven. Dus ja, het is hier een schuif. Het is net een joelbak, hè. Het is net een joelbak. Af en toe kunnen we gewoon het gaatje niet vinden, hè. Nee. Ach ja. Maar Anna, hou ik een hele goede morgen aan die kant. Schrijf deze kant op. Goedemorgen, George. Graag even een mooi plaatje voor jezelf, voor Miranda, voor Wout. En natuurlijk voor mijzelf. En niet te vergeten, iedereen die meeluistert hier op 1224. Kijk maar wat jij meedraait, hè, als het maar mooi is. Hè. Nou, ik weet dat Ada Jannes erg waardeert. En onze Vivina ook. Dus ik denk, ja, dat zijn twee vliegen in één klap. Dus die ga ik er lekker bij halen. Hey Ada, dankjewel.

0: Even meegedraaid namens Anna Henze uit het mooie Veenendaal. Deze van Jannes. En de hit medley ook even als retourtje meegedraaid. Hè? Ja, ja, ja, ja.
1: De ochtend begint met een lach. 12, 2, 4, volle kracht.
0: Ja, verkeerde jingle deze had ik moeten hebben. We gaan nog een verzoekplaat erbij halen. Namens Sjaak.

Even meegedraaid namens onze Sjaak en Jannie daar aan de andere kant van Breda. Hè, die wouden deze even graag horen van Marco. Marco, de zingende barkeeper. Hè, en dan bruine ogen. Ja, die liegen niet. Even kijken. Ja, ik moest even wat erbij halen. Want ik heb een paar plaatjes vergeten. Zo dadelijk stuur ik nog even een retourtje naar onze Ada daar in het mooie Veenendaal. Ik vergeet dat allemaal, hè, ja. Maar eerst even deze retour naar onze Sjaak en Jannie daar, hè. We zouden er eigenlijk vanavond naartoe gegaan zijn, maar ja. Dat wordt me weer iets te druk, hè. Want ik weet hoe ik kan feesten. Dit is Bjorn op 12-2-4. Wow.

0: Onze hits gaan met je mee. Waar je ook bent. 100% hits.
1: Even retour naar onze adem.
2: In het mooie Veenendaal.

Even als retourtje meegedraaid, hè, naar Ada Hensen daar in het mooie Veenendaal. Goed, ja, even uitgelopen. Dus nou ja, dat was toch een klein beetje verdongen, hè, op deze zaterdag. We gaan lekker overschakelen naar Lady Miranda. Dat allemaal met Op de

0: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Hallo lieve radiovrienden van 1224. Zo leuk dat ik nog steeds jullie troetelschijf ben met mijn single Vamos a Bailar. Ik wens jullie nog een vrolijke zomer toe. En veel liefst uit Limburg. Van

0: een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 18 juli 2026. En dit is Lady Miranda vanuit Studio 16 op de stream van 1224. Radio 1224 moet ik zeggen. Wat gaan we doen? Tussen nu en 12 uur gewoon van de grammofoon zonder verzoek. Dan 12 uur tot aan het klokje van 2:30 schakelen we over naar het middagmatinee. En dat is natuurlijk met verzoek. En hopelijk lekker veel vandaag. Klein aandachtspuntje. In mijn programma staan de Vlaamse artiesten centraal. Dus denk eraan bij het aanvragen van je verzoekje. Alleen Vlaamse artiesten of Vlaamse producties. Zoals degene waar ik mee ga starten in het gewoon van de grammofoon. Wigbert en Ebbenhout Blues.
1: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is gewoon van de grammofoon.
0: Goedemorgen. En ik zeg heel veel luisterplezier.

en de Ebbenhout Blues. Goed, we hebben twee plaatjes op rij voor jullie klaarstaan. Als eerste Wiltura en Een huisje in Montmartre. En daarachteraan eentje van Connie Fabrie.

Je hoorde Connie Fabri en een koningin voor één nacht. Dan gaan we verder met eentje van Clouseau. Daar gaat ze.

En daar gaat ze. Goed, de volgende twee liggen natuurlijk al heerlijk klaar voor jullie. Als eerste Vaya con Dios en Heading for a Fall. En erachteraan eentje van Soul Sister.

0: De verzoekbox is geopend.
1: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste betekent? Wil jij gewoon een plaat horen die je leuk vindt? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou.
2: Ga ervoor naar radio1224.nl en vraag ze lekker aan. Maar denk eraan, bij het aanvragen van een plaat, in mijn programma staan alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Zoals de volgende bijvoorbeeld die ik ga draaien. Van Eentje van Toast, Ik schreeuw het van de daken. Maar we hebben ook een WhatsApp-nummer, 06-244-95564. En voor mijn luisteraars in het mooie België, 0031-6-244-95564. En we gaan verder met Toast.

De formatie Toast met als liedzanger Yves Segers. En dat waren ze met Ik schreeuw het van de daken. Nog geen idee wat je aan wil vragen. Wat dacht je van de volgende zangeres? Sanne en Oostens

Susanne en Oostense Wind. Nog geen idee wat je aan wil vragen. Wat dacht je van de volgende? Nathalie Geudens, oftewel ons nachtegaaltje van de Kempen. Hier is ze met Vissen zijn precies als jij.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Helemaal in haar nopjes, achter de knopjes. Tussen 12 en 2 is dit Lady Miranda's middagmaat.

0: En hou mij warm vannacht. Hallo! Zometeen gaan we lekker starten met de verzoekjes. Ze komen al lekker binnen. Maar eerst eentje van Lindsay.
1: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Een hele, hele
0: goede middag.
1: Niet zo chagrijnig. Hey, we gaan er tegenaan. Een hele, hele, hele goede middag.
0: Inderdaad, een hele goede middag. En hier is Lindsay met Bella Romantica.

Zoals beloofd, starten we lekker met de verzoekjes. En als ze dit hoort, dan weet ze al hoever het is. Ja, ja, we gaan even richting Oudenaarde toe. Naar onze lieve vriendin Vivine. Geen idee hoe lang ze mee kon luisteren. Want ze gaat straks met haar dochter Sarah kijken voor nieuwe keukenstoelen. Dat moet ook gebeuren, hè? Met de groetjes vanuit het Witte Huis. Want het Witte Huis, dat woord, die woordjes, dat blijft toch wel hangen. Graag een plaatje. Wij houden van het leven van Herbert Verhagen. En hij is bestemd voor iedereen die luistert.

0: Jorde Christophe samen met Jovali. En Sierra Madre del Sur. En dat was mijn retourtje richting onze Vivine. En van de week was ik met iets aan het proberen. Denk ik, gooi eens een hengeltje uit naar een groot productie. En ja, gisteren kreeg ik reactie. En ik kreeg iets heel moois binnen. Kijk, we waren net bij Christophe en Jovali, maar we halen Jovali er even vanaf. En dan blijft over Christophe. Ik ga zo meteen de nieuwste van Christophe draaien. Ik geloof nog in mijn dromen. Maar eerst ga ik jullie laten horen wat ik mooi vond in mijn mailtje.
1: Hey allemaal, ik ben Christophe en dit is mijn nieuwste single Ik geloof nog in mijn dromen.
2: Ja, ik

en zijn nieuwste. Ik geloof nog in mijn dromen. Ja, ik geloof ook in mijn dromen. Want dit was dus ook een droompje van mij. Om een promotje te krijgen van Christophe. Ik kan alleen maar zeggen wauw en dankjewel. We brengen het tot de volgende verzoek. En voor de volgende gaan we ook even naar Amsterdam toe. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Gerda. Of ik een plaatje van Laura Lin wou meedraaien voor iedereen die luistert. Nou, dat gaan we doen, hè. Ik heb er eentje klaarstaan van Laura Lin in combinatie met Marva. En dan Rode Rozen in de Sneeuw. Het is hartstikke zomer. En dan draai je een plaatje Rode Rozen in de Sneeuw. Maar goed. Terechteraan komt een retourtje. En eentje speciaal voor jou van vandaag. Eentje van Dana Winner. Maar eerst namens Gerda. Met het mooie Amsterdam. We zijn hier Marva en Laura Lin en Rode Rozen in de Sneeuw.

Oh, oh, oh, wat een lekker nummer. Daar kom je toch van in de zomerse sfeer, hè, van zo'n nummer. Nog steeds in de handen van onze onze feet. Famas Abalar. Trotter schijfje voor de maand juli. En augustus, ja. We zijn alweer druk bezig, hè. Ja, wie dat gaat worden, ja. Dan moet je blijven luisteren, hè. En wie ook zit te luisteren, krijgt via de WhatsApp berichtje binnen van Jenny Albert.

ik een plaatje mee wil draaien voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Mocht een eigen keuze plaatje zijn. Ik heb gekozen voor eentje van Mieke samen met Luc Vermeeuwen. En samen kunnen wij de hele wereld aan. Natuurlijk krijg jij ook een retourtje, Jenny. Dan moet ik nog even bijzoeken, maar komt goed hoor. Maar eerst Mieke en Luc Vermeeuwen. En dat allemaal namens Jenny.

dank u. Nou, meneer Van Dong kwam even koffie brengen. Lekker, lekker, lekker. Kaka, koffie. Kaka, koffie. Dat gaat smaken, dankjewel, hè. Goed, je hoorde Bobby Prins en Hey Mary Lou. En dat brengt ons weer tot de volgende verzoek. We gaan nog een keertje naar Amsterdam toe. Alleen deze keer stoppen we aan het deurtje van Ali. De zus van Gerda. Ze schreef deze kant uit. Met heel veel groetjes vanuit Amsterdam. Graag een eigen keuzeplaatje van Bart Kael. Ja, en van Bart Kael hebben we natuurlijk...

Maar ik denk, weet je wat? Het is een eigen keuze en ik heb hem nog niet gedraaid. Ik ga de nieuwe van Bart Keil erbij nemen. En dat is dan met de titel Zot Verliefd. Daarachteraan nog natuurlijk een retourtje jouw richting uit, Ali. Maar eerst Bart Keil en Zot Verliefd.

Luc Steno en alleen met z'n twee en dan de 2025 versie. En dat was mijn retourtje richting Ali in het mooie Amsterdam. Maar we blijven even in Amsterdam, want onze Gerda vroeg het er straks nog eentje aan. En dat is de volgende, eentje van Jovali.

Hey, met Bjorn hier uit Vlaanderen. Ik ben zo blij dat mijn muziek mensen raakt. En deze is speciaal voor Herda uit Amsterdam. Ik zou zeggen, geniet ervan. Van alles overdoen.

uw handen genomen, nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

We blijven toch een mooi nummer, hè? Alles overdoen van onze Björn. En als je hem dit nummer live ziet doen... Ja, ja, met gevoel vanuit zijn tenen, hoor. Zo mooi. We gaan weer lekker verder met de verzoekjes. We zitten bijna aan het klokje van 1 uur. Je kan ze nog volop sturen. Dat kan allemaal naar radio1224.nl. Of via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Maar denk er wel aan, hè? Het zijn de Vlaamse uurtjes van Lady Miranda. Dus alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties, hè? Zoals de volgende die ik ga draaien. En het allemaal namens Ina... Ze schreef deze kant uit. Graag een plaatje voor Marcel, Janneke, Wout, Ada en de Zwarte Tulp. En dat allemaal met de groetjes van Ina. Nou Ina, ik heb gekozen voor... Eentje van Willy Sommers samen met Lisa Delbo en Lux Steno. Op de wijze van Something Stupid. En ik stuur hem namens jou naar alle luisteraars van Radio 1224. De rechterlijn komt natuurlijk een retourtje. Zoek ik er nog even bij, maar komt goed hoor. En bedankt voor je verzoekje, hè.

0: Meteor samen met Fleming en Niet Nodig.
1: En deze is op verzoek.
0: Ja, maar we blijven even bij Meteor, want onze Ali uit Amsterdam vroeg er nog eentje aan van Meteor. Hier is hij samen met Hanne mee. En wat wil je van mij?

Junior samen met Hanwee. En wat wil je van mij? Dat was allemaal namens Ali. Oh, ik vergeet helemaal een retourtje te doen. Oh. Nou, die komt er zo meteen aan, Ali. Nee, kan ik nu wel even doen. Even kijken. Dat zullen we eens nemen. Eentje van Paul Severs. Ja. Jullie kennen hem allemaal natuurlijk. Van niemand minder dan Henk Wijngaard. Maar ik heb hem ook van Paul Severs. En deze stuur ik even dus retour richting Ali. Kijk, dan doen we deze even stoppen.

Soulsavers en een sneeuwwitte bruidsjurk. En dat was mijn retourtje richting Ali. We gaan weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan even richting Gouda. En ik zeg een hele goede middag tegen Peter en José. Goedemiddag Miranda. Graag een plaatje, een eigen keuzeplaatje van Luc Vermeeuwen. Hij is allemaal bestemd voor Ali.

Dus krijg een eigen keuzeplaatje van Luc Vermeeuwen. Hij is bestemd voor Ali en Henk, Klaas en Sylvia. En verder is voor alle luisteraars en het gehele team van 1224. En natuurlijk ook voor jullie daar in de studio. Nou, dankjewel José. En Peter. Ik heb gekozen voor Ik heb de hele nacht gedroomd. Van Luc Vermeeuwen. En daar achteraan krijg je er eentje van Michael Lonzo als retour. Maar eerst namens Peter en José uit het mooie Gouda is hier Luc Vermeeuwen. MUZIEK

Michael Lanzo in dat kleine dorpscafé. En dat was mijn retourtje richting Gouda, richting Peter en José. En Peter en José, ik kreeg een berichtje van niemand minder dan Klaasje Vaak. Hij zei, dankjewel. Goed, we gaan verder. En voor deze verzoek ga ik even richting België. En ik zeg een hele goede... Wow, we stoppen even, hè. We stoppen even in Sint-Niklaas. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Patricia. Of ik een plaatje van Frank Geland wil meedraaien voor iedereen die luistert. Ja, Patrice, hij staat klaar, hè. Ik heb gekozen voor Bella Ciao, Mi Amor. En rechteraan krijg je er eentje van Danny de Rover als retour. Maar eerst namens Patricia uit het mooie Sint-Niklaas. Dan zie je Frank Galan.

Kon ik nu maar bij jou zijn. En dat was mijn retourtje richting Patricia. De volgende. Jullie kennen allemaal wel het nummer Zij van Marco Bossato. Ik kreeg van de week... vorige week denk ik dat het was. Kreeg ik hem binnen in de mail. Maar dan van Matisse en dan hij.

Peter en José. Maar Klaas, ik heb gekozen voor Dana Winner en Op het dak van de wereld. En Retourtje moet ik nog even bijzoeken. Was ik nog niet over uit. Ik zat te denken aan eentje van Danny DeMaro of van de Romeo's. Maar dat komt goed. Ik zoek wel even verder. Daar komt ze aan. Namens Klaasje Vaak uit het mooie Ede. Die Dana Winner en Op het dak van de wereld.

0: Danny De Maro. En wat komen moet, dat komt wel. En dat was mijn retourtje richting onze zondagmiddagspecialist Klaasje Vaak. Iedere zondag tussen 2 en 6 te beluisteren via Radio 1224. En dan, zometeen gaan we lekker verder met de verzoekjes. Maar eerst...
1: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
0: Inderdaad.

En zoals beloofd gaan we lekker verder met de verzoekjes. Ik heb er nog een paar te gaan. De klokje staat bijna op 2 uur. Dus nog een kleine 40 minuutjes. En dan gaan we naar onze zaterdagmiddag specialist. Ofwel ons Woutje de Wit. Hij gaat jullie meenemen tot aan het klokje van 6 uur. En dan schakelen we maar over naar onze Bobje de Non-Stop. Vanavond geen Petertje Holland, maar het is nog steeds mijn vakantie. Wel jammer hoor, Petertje. Maar goed, onze Bob heeft mooie muziek. Dus ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd op Radio 1224. En dit allemaal met heel veel plezier. Kijk naar de volgende verzoek. We gaan nog even naar Amsterdam toe. Dag onze Gerda. Of ik een plaatje voor mij? Dankjewel. Wou meedraaien? Ik heb gekozen voor mezelf. Aurélie. Rose of Rosé. Lekker nummertje. En dan heb ik ook nog een eentje naar Bjorn wou sturen. Daar in Lendeleden. Dat komt helemaal goed, hè. En voor Bjorn heb ik gekozen eentje van Bandit. Kom, doe de line dance. Omdat hij in juni, en toen deed hij hem voor het eerst, Kom, doe de line dance day. Haha, leuk hoor. Dus Kom, doe de line dance van Bandit. Sturen we richting Lendeleden, richting onze Bjorn. Nou, dan toch bij Bjorn zijn, krijg je er al van Bjorn eentje als retour. Goed zo, Gerda. Mooi. Dan gaan we nu starten. Hier is Aurélie en Rose of Rosé.

0: En deze is op verzoek.
1: Namens Ali uit het mooie Amsterdam gaat de volgende richting Gouda, richting Peter en José. En welk is er dan? Christophe samen met Dre Hazes en Zeg Maar Niets Meer.

0: Love. Samen met drie hazes en zeg maar niets meer. En we hadden net een onderrondje in onze chatbox. Kletskous 16. Daar kun je nog steeds naartoe komen, hè. Via studio16breda.nl. Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Maar we hadden net een lekker onderrondje tussen meneer Van Dongen en Gerda. Van, ik zei van, hey, met deze plaats zeg maar niets meer. Dan kun je zo heerlijk, heerlijk meelallen, zoals Gerda het noemt. Hij zei, kijk je wel uit. Hij zei, de bloemen hangen slap. Hij zei, maar zeg het eens. Kom er niet op. Het raam staat open van het dakkapel. Hij zei, heel de buurt kan meegenieten. Hij zei, de alarmen gaan aan. Nee hoor, komt helemaal goed. Toch? We gaan even wat anders doen. Met deze namelijk.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
0: Inderdaad, ik ga er nog een paar wegdraaien. Waaronder deze namens Vivine voor Susanna.

Je hoorde Ingrid en plotseling verliefd. De volgende dan, John Dennis. En glinsters in je ogen.

Je hoorde de drums gaan boom van kaartje 3. Goed, de laatste voor deze zaterdag vanuit Studio 16. Sjilke Bas en Munnen Tutuut.

0: Allee, dat was het weer voor vandaag. Mok er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut.
1: De wijze woordjes van mijn bazin. Mok er een schoon weekend van. Ja, lieve mensen, even geen eindtune, want anders red ik het niet. Bij deze neem ik afscheid van jullie voor vandaag. Volgende week zaterdag, same time, same place. En dat allemaal tussen de klok van 11 en 2. Maar meneer Van Dongen is er al om 8 uur 's morgens. Hè. Van 8 tot 11 en dan van 11 tot 2 is het mijn beurt. Is er helemaal, maak er een mooi weekend van. En ik zou zeggen, blijf ook zeker luisteren naar Radio 1224. Maar zo meteen gaan we overschakelen naar Veenendaal. Naar onze zaterdagmiddag specialist, ons Woutje de Wit. Hij zit al helemaal in de startblokken. Maar ik moet nog even wachten. Want ik heb nog één dingetje te doen en dat is mijn eindplaats. En deze week, in gedachten, fluister ik jouw naam van David de Koenen. Daar ga ik er mee uit. Mensen, fijn weekend.

0: Het is doei doei.
1: Doei doei.
2: Doei.
3: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 12.24 op de Middengolf.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Fietsliefhebbers opgelet! Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

Hallo, hallo. Daar is hij dan weer. Zaterdagmiddag. 2:07. Studiotijd. Ja. Dat is alweer de 18e juli 2026. De meeste mensen vakantie. Ja, ik moet nog even wachten tot 10 augustus. Oh, oh, oh. Nog 3 weken zwoegen. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Dit is de Arizona op Radio 1224. En hij begint ook te stotteren. Waarom? Geen idee. George van Dongen, die tikte het

Morgen zou George van Dongen niet draaien. Hij kan het toch niet laten. Nee, ja, nee, helemaal fit. Lang leven de echo. Nou. Ik heb ook een beetje last van, hoor. Ja. Het is dat je het zonder airco niet uithoudt in de vrachtwagen. Maar anders dan ging die heel snel uit, hoor. Want, nou. Welkom allemaal, ik ben er weer voor je tot aan de klok van 6 uur. Met natuurlijk ook nieuwe plaatjes, maar ook lekkere gouden oude piratenknijters. Gaan we doen met de Linko's. En hier zijn de...

0: Lekker stukje muziek van Jersey en de waarheid. Dat we allemaal kennen we uiteraard van Lucas en Gea.
1: Ja.
0: En daarvoor draaien we de Lenko's en de wegenbouwers. Ja, we zijn volop met de wegwerkzaamheden bezig. Hè? Ja. Mannen, plan nou niet te veel allemaal. Hè. Ik moet er ook nog door, hè.

0: En vanmorgen natuurlijk George van Dongen. Was een beetje ziekjes. Voor mij mag je wel vaker ziek zijn. Oh, wat zeg nou de Wit? Nou, ik bedoel, het was iets rustiger als normaal. En daar hou ik dan wel van. In de ochtend gewoon even lekker relaxed doen, man. Kom op. Maar dat zit er niet in, hè? Bij van Dongen. Niet snel, nee. HD patiënt.
1: Ja.
0: Pilletjes op. Hij kan het wel, hè?
1: Ja.
0: En daarna was het allemaal lekker genieten met Lady Miranda achter de knopjes. Vanuit Breda, Studio 16.

En ik moest nog even naar de bedrijfsarts bij de rijschool. Gekeurd worden voor rijbewijs CE. Ja, dat moet dan om de 5 jaar, die flauwekul allemaal. Maar moet je er weer even tussenuit. Even je dingetje doen. En dan weer even. Ah, ik was toch in de buurt, dus ik denk, doe gelijk even de auto door de wasstraat. Hè. Ja. Het plaatje gaan even richting George en Miranda. En natuurlijk alle collega's van de radio 1224.

0: Hollandse klanken, radio Zendabateur, daar ging het over, ja. En over piratenmuziek gesproken.
1: Spin niet met mijn voeten, papi, papi, papi, doe dat niet.
0: Lizzie,

0: Ja, blijft een lekkere plaat. Rommie op de radio en de zwerver. En over heerlijke platen gesproken. Deze mag zeker niet ontbreken in jouw collectie.
1: Eten piraat.
0: De nieuw voor zijn hier. Ja.

de nieuw voor, zoals gezegd. En eten piraat, natuurlijk, hè. Ja. En ik hoorde van de week, of ik las van de week, een echte piraten draait plaatjes. Ja, ben ik een neppert. Ja. Ik heb in die tijd in Ede, ja, ik had door ruimte gewerkt, alle platen verkocht, dus ik draai geen één plaatje. Nee, alles via de computer, hè. Ja. Zijn er wel meer hier op Radio 1224, zijn toch?

0: DJ.
1: Ja. Geld schelen je.
0: Overigens, Teun Lagerwij, ook een goede middag. En ook de scheepsjager Madonna, goedemiddag, Steven. Hij was donderdagmorgen in plaats van donderdagavond. Donderdagmorgen op de oude radio nog even gehoord om 8 uur. Ook niet al te lang, want ja, de wind ging richting Duitsland. En dan valt helaas de verbinding eruit, ja. Kijk, Mark van den Burg is er ook bij. Die schrijft, Wout is de piraat van de windstad. Ja, vroeger wel, hè. Ja. Ja, die tijd is niet meer, Mark. Nee.
1: Beetje jammer soms, hoor.
0: Wel. Maar zit hier lekker plaatjes te draaien. Zonder naar buiten te hoeven kijken, in principe. Of ze eraan komen.
1: Dat is ook wel lekker, hè. Ja, ja, ja.
0: Ik zag laatst een terugblik van 7 jaar geleden bij Radio 1224, dus zit er alweer even, hè. Ja. Ik ben de tafel bij Radio 1224 in Boedel. Kom, kopen we weer een zender, schrijf Mark. Nou, dat is geen tegen dovemans ogen gezegd, alleen ja, dat gaat niet hier, hè. Nee. Kijk uit op de hekjes van het politiebureau, dus lijkt me niet zo slim. Weet je wie er ook weer bij is? Sylvia vanuit Arnhem. Hartelijk welkom, Sylvia. Dat is weer lang geleden. Fijn dat je luistert. Plaatje is natuurlijk ook die kant uit. Maar we gaan ook even wat mooie plaatjes draaien. Hopelijk voor Jenny Ton. Goedemiddag. Wou draaien een mooi plaatje van Frank van Netten. Moet ik alles op mijn schouders dragen? En iets over Ik mis je. Plaatje van Frank van Netten heb ik helaas niet in mijn bezit. Maar ik heb wel een nieuwe plaat van hem binnengehaald. Gisteravond nog even. Ik dans altijd door het leven, zo heet hij. Iets vrolijker, maar hopelijk kun je hem waarderen. Laatste nieuwe single van Frank van Netten. En iets van Ik mis je, ga ik nog even erbij zoeken voor je. Jenny Ton.

was muziek van Jellis en ik mis je. Hopelijk was die ook goed, Jenny Tom. En daarvoor Frank van Netten met zijn laatste nieuwe single. En ze zegt, hij is ook goed hoor. Gelukkig, Jenny, ja. Plaatje kon ik dus niet vinden. Moet ik alles op mijn schouders dragen? Niet bekend. Ik weet niet of de titel wel goed is, want George van Dongen kan hem ook niet vinden, zegt hij. Maakt niet uit, hè. Nee. Kan gebeuren. We kunnen ook niet alles hebben hier. Oh, meeste hebben we wel, maar niet alles, hè. Nee, zeker niet. Als we alles zouden hebben, dan zouden we rijk zijn, toch? Ja. Plaatsje ging je dus even richting Kesteren. Jenny, Tom, dankjewel. En het volgende op het lijstje staat... Jan Heikamp in Veenendaal. Gisteravond was hij er nog op zijn station. Uurtje of 7 was hij bij je tot dan 11 uur. Jan, bedankt weer voor de plaatjes en de praatjes.

Doe maar wat voor jezelf, schrijft hij. Voor Anna, Peter en Judith, Jozef en Christine. Dina, van, Dina uit Barneveld. Hannie de Roos uit de Renen, Jannie Albers. Monique, oftewel Tante Til uit Bemmel, alvast gefeliciteerd. En de rest wordt allemaal lekker luisterd. Alvast gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Monique Meijer. Mocht ze luisteren, laat even weten uiteraard, hè. Want Monique Meijer, in mijn weten, hè, is ze vandaag jarig. 60 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Monique. Namens het hele team van de Radio 1224 natuurlijk, hè. Beste Jan, ik heb wat voor je klaargezet. En die ga ik draaien. Terug in de tijd. Vind je mooi? Ik absoluut ook deze. De Midnight Specials en...

0: Radio 1224.
1: Draai een plaatje.
2: Kleur.
1: Voor mij.
2: Ga eens deur en zorg er eens voor dat ik vaker vader Abraham hoor.
3: Ja. Nou val ik door de mand, hè. Wat denk je? Ik heb geen vader Abraham nog klaarstaan. Maar hij komt eraan. Ik ga even zoeken gauw. Ja.
0: Dit is Radio 1224.

0: Ook helaas niet meer onder ons. Vader Abraham, Pierre Carter, maar zijn muziek... Oh, die blijft altijd bestaan. Zeker bij 12-2-4. Ga nooit meer van huis. Draaien we allemaal.
1: Goedemiddag.
2: Dat u dat liedje van

0: de Buurbrothers, oftewel André van Duin. En alle duiven op de Dam. En dat plaatje heeft gedraaid voor Jan Heikamp. Mister van de vrijdagavond, hè?
1: Ja.
0: Vrijdagavond specialist. Ja. En dan voor vader Abraham dus. En ga nooit meer van huis. Prachtige plaat van hem. En de Midnight Specials. Ook een mooie. Tenminste, vind ik, hè.
1: Ja.
0: Nog een zoen bij het afscheid.

0: En dan gaan we naar Elian in Arnhem. Die luistert ook weer gezellig mee naar de Arizona. Doe je goed. Dankjewel, Elian. Plaatjes gaan die kant uit, kerel. Groet je hand, vrouwtje natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Hallo collega's van de Radio 1224. En natuurlijk dank voor het delen via Facebook. Helemaal top. Zeer erkentelijk. Dankjewel. Dus de platen gaan even richting Elian in Arnhem. En natuurlijk klaarstaan de Moonlights. Donkerrode rozen. Eerst gaan we even een plaatje draaien van Johan en Peter in dit geval. Normaal gesproken Johan en Henk. Maar Johan en Peter hebben hem samen ook uitgebracht. Een prachtige, mooie plaat, vind ik zelf ook.
1: Ja.
0: Als jij hem niet mooi vindt, laat het gerust weten. En wat je wil horen, mag altijd. Ga ik ze opsnorren.
1: Ja.
0: Geloof, hoop en liefde komt eraan. 1 minuut over 3:30. Goedemiddag, dit is de Arizona. Op radio 1224.nl. En op de antenne natuurlijk. Via de middengolf 1224 kilowatt. Goedemiddag ook allemaal, ja. Trompette Polka Party is dit. Tukker X op de radio. Vanavond overigens geen Peter Holland. Heeft vakantie.
1: Ja.
0: Donderdagavond was hij hier nog wel even live. En ik meende de dinsdagavond ook nog, hè.
1: Ja.
0: Ik kan het ook niet laten.
1: Nee.
0: Laatste weekje vakantie voor Peter Holland. Volgende week zaterdagavond is hij er gewoon weer. Hè?
1: Ja.
0: Hij is afgelopen, Wout. Oh.
1: Ja.
0: Johan en Peter dus. Met het geloof, hopelijk. Hey,

Ja, wat rijdt de muziek van de Moonlights en donkerrode rozen voor Elian in Arnhem. Ik kan je mededelen dat het goed gaat in de liefde. Ja, heel goed zelfs, Elian. Hè? Ja, dat is mooi. Mooi om te lezen, kerel. En daarvoor redden we Johan en Peter en geloof, hoop en liefde. Dat is het allerbelangrijkste, hè.

0: dan gaan we naar Jannie Albers. Die luistert ook gezellig mee. Goedemiddag, Jannie. Ze zegt, draai maar wat moois mee voor iedereen en alles wat lekker luistert. Gaan we doen. En uiteraard ook voor alle piraten schrijft ze. Onder andere de Paloma's komen voorbij en moeten misschien nog olie bij. Garagelied. En uit Volendam komt eerst BZN op Radio 1224. Allerbeste bandje voor hier op de zender. Alle DJ's, alle radiomakers. Alles achter de schermen. Robert-Jan van Binnenkom, uiteraard. Technische dienst, ook weer een update gedaan vannacht. Je moet het allemaal maar voor over hebben. Ik vind het super allemaal.
1: Ja.
0: Ook Rinus, goedemiddag, de Bison in Veenendaal.

de boeken hier vanuit de Blokcel. Goedemiddag al daar, natuurlijk in Blokcel. Op de boerderie. Tussen de paarden, de kippen en de schaapjes.

0: Ja, de voortak op de radio. En kijk maar aan, Monica. Kijk maar dan. Ja. Even geleid voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokcel. Ook waren ze even voor Jenny Albers. Vanuit de Herveld Andels. En natuurlijk waren ze ook even voor de Bison in Veenendaal, Rinus.
1: Ja.
0: En dan gaan we ook even een plaatje draaien richting Arnhem, wederom. Maar dit keer voor Sylvia. Goedemiddag Sylvia, alweer een tijdje geleden. Maar ik ben er weer bij. Gelukkig maar weer Sylvia. Ik denk, nou, die is van de aardbodem verdwenen. Maar gelukkig niet, hè? Nee. Fijn dat je luistert, Sylvia, nogmaals. Goedemiddag daar in Arnhem. En de plaatjes gaan die kant uit. Even een Engelstalig plaatje opgezet. Gaan hem ook even draaien voor George van Dongen. Studio 16 in Breda natuurlijk. Ja. Ik weet niet, George, of je vanavond live bent. Peter is er niet, hè? Dus ja, kijk maar even. Als het een beetje gaat, hè? Ja. En ook even voor Lady Miranda uiteraard. Wederhelft van George.
1: Ja.

We hebben straks ook Arne Jansen en zijn hitbelly vinden. Sylvia, mooi hè, daar in Arnhem. Maar eerst even een Engelstalig plaatje, zoals ik al zei. En gaan we doen eens een keer met de Gibson Bros in Kiss It Up, Meet the Feet Up.

Siska Peters en Ronnie Tommer. En na de kermis uit de jaren 70 alweer, hè? Ja. En het plaatje heeft gedraaid voor Sylvia in Arnhem. Maar ze waren ook even bestemd voor George van Dongen en Miranda. Ja. Arne Jansen en zijn medley, natuurlijk hit medley, om exact te wezen. En daarvoor draaiden we de Gibson Brothers en de Kerstedame in de Vida.

En dan gaan we naar Mark van den Burg vanuit Culemborg. Oftewel ons teddybeertje natuurlijk, hè. Ja. Ik weet even niet wat ik zeggen moet. Hoppa, hoppa, hoppa. Flauw grapje, flauw grapje, flauw grapje.

0: Even kijken hoor. Ik ben er weer bij je, maat, schrijft hij. Staat hier weer aan, hoor. Staat weer aan. Ja. Beste Mike, voor jezelf. Voor Wout en Ada, dus dankjewel. Voor Radio 12214, Peter en Judith, DJ Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Lekker plaatje van de Moonlights en neem je gitaar als kan. Wat gaan we doen voor je, beste Mark? Goedjes, Markje, uit het mooie Culemo, schrijft hij zelfs. Succes, Damir. Dankjewel, Mat. Fijn dat je weer luistert. Ja, van de week weinig tijd. Wij er ook van de week een keer in. En ik was kei druk. Hij zegt, wordt even tijd voor pauze. Ik zeg, nee. Gaat helaas niet, want ja, was druk aan het werk. En dat pauze gebeuren, ja. Kan wel doen, maar dan wordt het alleen nog maar later, hè. Ja. Man, wat een drukke week achter de rug. Hopelijk wordt het aankomende week weer wat rustiger in verband met de vakantie. Ja. En de basis met vakantie dus, kan er iets meer, hè. Ja. Zo doen we dat.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Oh ja. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Zandvoortse hits krijgt iedereen een stijve...
1: Oh nee, hè. Het is toch walgelijk, zeg. Jeetje, Mina.

John West met Lange Frans. Een lekker ding op de radio, ja. Hij verwijst voor Mark van den Burg. Oftewel Teddybeertje. Ja, vanuit Culemborg, hè. En daarvoor Leo van Helmond en de Slijpers. Ik heb geen knoop meer aan mijn bloesje. Schandalig, Mark. En de Moulins en Neem je gitaar.

0: daar gaan we wat moois mee draaien. Maar eerst even het spiegelplaatje van de week. Maar ik ga natuurlijk ook even plaatjes draaien richting Renkum, de Sparrenstraat. Oftewel Fred en Desiree, goedemiddag daar. En de plaatjes gaan natuurlijk weer die kant uit, amateur. Hè?
1: Ja.

Renkum natuurlijk. Stond gisteren al in de file bij Renkum A50 om 1 uur. Ja, de bus nog een heel eind. Dag potje om 3 dubbeltjes. Ja. Ja, de vakantie is begonnen voor de meeste mensen. En dan gaan ze erop uit. Hè. Allemaal caravans, campers, fietsendragers. Ze rijden allemaal niet door. Nee, echt waar niet.

Laatste nieuwe single van Ronnie van Ruisdaal is het spiegelplaatje van deze week. Het Keizer Karelplein, zo heet hij. Ja, het Keizer Karelplein.

spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaat der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaat, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

0: Hij verdraait voor de Zwarte Panter vanuit de Rinkum. Fred en Desiree. En daarvoor was het allemaal het spiegelblaadje van de week. Ronnie Ruizel.
1: 2-4!
0: Deze ook even die kant uit. Oh, piratenplaat, hè? Ja, piratenplaatje. Ad van Oren.
2: Dit is het lied van oma.
0: Zo is dat. Piratenoma. Hoor je op Radio 1224.

0: daar waren ze weer. Of daar was die weer, zo moet ik het zeggen. Ad van Hoorn en Piraten Oma. Even gedraaid richting Renkum. Fred en Neesree natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Ook altijd staan erbij, hè.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar Arne. Die is aan de beurt, zit al een tijdje te wachten. Goedemiddag, Wout. Graag een plaatje voor ons samen. Jan Heikamp, Peter en Judith, Mark van den Burg, Jozef en Christine vanuit de Reuver. En het hele team van Radio 1224, alle DJ's en iedereen die lekker luistert. Dankjewel en veel draaiplezier. Ik ga hem ook even draaien voor de Droeftoeters. Ze weten wel wie, hè?

En we krijgen ook een berichtje van Ina. Ina Drost. Hey, we zijn erbij vanuit Wapenveld. Weer even langs als leven draaien. Voor Janneke. Zij is gisteren jarig geweest. Ja.

0: origineel natuurlijk van Jan Verhoeven. De zingende barkeeper is dit. Bruine ogen huilen niet. En Jan is verder met mijn leven. De live uitvoering.
1: Ja.
0: En de droeftoeters. Nee, zende droef van Gompie

0: Even geluid voor Janneke. Ja, zij leven hoog. In de gloria. Ze was gisteren een jaartje ouder geworden. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Hè. Ook namens Ina en Marcel uiteraard.
1: Ja.
0: En namens het hele team van 12-2-4.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we naar Peter van de Roekel in Ede. Die is er ook weer gezellig bij. Doe je goed, Peter. Groetjes aan Willy uiteraard. Hallo, draai even een plaatje van Rob de Nijs. En hou me vast. Voor ik val. En een plaatje van de Dutch Boys. Zoek zelf maar wat uit daarvan. En alvast bedankt. Graag gedaan, Peter van de Roekel. En we gaan de laatste nieuwe single draaien van de Dutch Boys. Want ze hebben een nieuwe.

trekken naar de Costa del Sol. Ben je wel even bezig, denk ik. Een liever als ik, hè? Het is de laatste nieuwe single van de Dutch Boys, dus. Maar eerst even, zoals aangevraagd, Rob de Nijs op de radio. Dankjewel, Peter. Groetjes daar, hè. Latino trio trouwens. En de 27 MC Polka. Zeker 14, George.

0: dat waren de Havenzangers en gisteren, toen ging het nog, ja. Even geluid voor Peter van de Roekel in Ede. En de Dutch Boys op de trekker. Naar de Costa del Sol. Laatste nieuwe single van de Dutch Boys. En Rob de Nijs, aangevraagde plaats. Hou me vast. Voor ik val. Ja. En dan gaan we uiteindelijk, eindelijk naar 3 kwartier wachten, schrijf ze. Ja, het is niet anders. Naar Ali.
1: Ja.
0: Goedemiddag Ali en Henk uit Amsterdam volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Goedemiddag DJ. Fijne draaiuurtjes, de groetjes van Henk en Ali. Welkom natuurlijk. Mag ik horen, Willem Bart. Dankjewel. Is bestemd voor iedereen die lekker luistert. Dankjewel. Ik heb mijn verzoekje al gedraaid? Zit maar te wachten. Ja. Ik had meerdere voor jullie. Dus ja, die zijn dan eerder aan de beurt. Anders dan, ja, is het niet eerlijk, hè?
1: Nee.
0: Ik ben al 3 kwartier aan het wachten. Ben ik de enige die het zo doet? Nee, dat niet, maar ja. Ik kan niet alles tegelijk doen, uiteraard. Dus ja, maar de platen worden zeker die kant op gedraaid. Als moet ik voor iedereen 1 plaatje draaien, kan ook hebben. Vind ik ook weer zo weinig, ja.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, Willem Bart, ze komen eraan. Onder andere, al word ik dan wat ouder. Ik heb de Shadows opgezocht. En de zangeres zonder naam komt eraan. En dan maak ik het ondertussen 5:10. Mocht je gaan eten of ben je aan het eten, smakelijk eten. Vanavond is er geen live van DJ Peter Holland. Die is met vakantie.
1: Ja.
0: En George van Dongen neemt het niet over vanavond helaas.
1: Ja.
0: Vorige week wel, dus ik dacht, ja, misschien nu ook. Maar nee, helaas, helaas. Ja, Fred, het is wat, hè.

0: plaatjes draaien namens Klaas Vaak en Sylvia. Goedemiddag daar. Topper, draai me weer wat mee voor jou en Ada. Dankjewel. En iedereen namens ons klinkt weer gezellig op de camping. Geniet er lekker van, uiteraard. Hè. Het is niet zo warm meer. Gelukkig, hè. Even op adem komen, ja. Het is hier nog binnen warm zat, hoor, trouwens.
1: Nou.
0: Het is grotendeels bewolkt.
2: Bewolkt, ja.
0: De lucht dreigt een beetje op regen, maar volgens mij blijven we droog, hè?
1: Ja.
0: Jan Heikamp schrijft zo, Max, klaar. Tweede plek, net geen pool. Aha. Ik wist helemaal niet dat het erop was, kerel. Ja, ik kan ook niet helemaal bij, hè, zoals jij.

0: Even voor Klaas Vaken, Sylvia.
1: Ik voel me goed vandaag.
0: Lekker op de camping, een vierouder.
1: En deze rust die blijft bij mij.
0: En daarvoor draaiden we Charelle, de laatste nieuwe single. En ik red me wel. Allemaal dames toevallig. En we gaan ook nog even een gouden ouwe draaien van Honey en de Rekels.
2: Hallo.
3: Lieve van der Praat.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van. Yep. Weet je wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.
0: Ja, wat doe ik? En hier is de kleine jongen met de mandoline.

0: blijft een lekkere plaat, hè? Honey de Rekels, Honey en de Rekels, moet ik zeggen. En die kleine jongen met die mandoline. We gaan naar Robbie de Groot. Even een spraakberichtje gedaan. Die is al net zo gek als zijn broer ook, trouwens.
1: Ja. Een hele goede middag, Wout. Hier, Robbie de Groot. Jawel. Ja, ik ben weer eens even lekker aan het banjeren over de snelweg heen. Ja, 58. Ja, we hadden weer eens een storingje. Ja, dat is ook weer opgelost. En dan zijn we weer terug op weg naar huis. Met op de achtergrond natuurlijk Radio 1224. En dan zat ik me eigenlijk te denken, hè, het is best wel warm. Dan was de gedachte van, wat zou de kerstman nou doen tijdens die zomermaanden? Nou, en ik denk van, nou weet je, laten we dan de plaat maar eens even aanvragen. Een van de eerste kerstplaten.
0: Ja, ja.
1: Ah, jawel. Tijdens de zomer moet kunnen. John Enter. En wat doet de kerstman tijdens de zomer? Wout, alvast dankjewel. En ik wens je een hele fijne avond, fijn weekend. En de groeten aan alle luisteraars. Dit was Robbie.
0: Dankjewel, Robbie. Moest horen. Hier zijn de Vormers uit Utrecht. Geen kerstplaat. Nee. Zit er niet. Ik heb alles opgeborgen in de kastpan. Dit is Wakker in mijn slaapzak. Trap er even tegenaan, hij slaapt. Ja.

dat was mijn broer Robbie, schrijft George van Dongen. Ja, dat klopt. Dat draaien we eens even voor, ja, voor Robbie de Groot. Lucas en Gea, en heb je mij niet meer nodig? En Robbie Gordon, grote mond, klein hartje en wakker in mijn slaapzak. Een zomerse blad van de Vormers uit Utrecht. Ja. En dan gaan we naar Hanny de Roos in Renen. Goedemiddag, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. En voor het hele team. En voor Tony, Jan Heikamp en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien en de groeten van Hanny en Tony uit Renen. En voor jullie samen een fijn weekend gewenst. Jullie uiteraard ook, Hanny en Tony in Renen. Ja.

En als je nog een plekje hebt, schrijf Jan Heikamp. Doe nog maar even wat lekkers voor jezelf. En alles wat nog lekker luistert. Dankjewel, Jan. Gaan we ook even doen met de laatste paar plaatjes. En dan gaan we ook zo zachtjes aan stoppen en sluiten. Ja. Onder andere de vrijbuiters komen eraan. En dan breng ik rozen voor haar mee.

0: daar was hij weer. Nick en Simon. En Rosanne. Dit is de ene laatste vocale plaat. Tom Jones op de radio. The Green Green Grassophone.
1: The old hometown looks the same.

0: Tom Jones als laatste vocale plaat en de Queen Queen Quest of Home.
1: Ja, lekker, lekker, lekker, ja.
0: Dit was hier vanaf 2:30, net achter Lady Miranda, Studio 16 in Breda. Zo was het tot dan 2:30 en na die tijd was ik er.
2: Ja.
0: Tot nu, 6:02 alweer. Echte hoogste tijden.
2: Ja.
0: Mocht je nog moeten eten, smakelijk eten natuurlijk. Heb je al gegeten? Goede bekomst, hè? Ook Sylvia en Adem, dank weer voor de gezellige liedjes deze middag, Wout. Heb een fijn weekend en tot gauw. Dankjewel Sylvia, fijn weekend aan die kant. En bedankt weer voor het luisteren en het afstemmen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ook George en Miranda. Hey kerel, bedankt voor de muziekjes. Wij gaan zo even naar de kermis in Tilburg onveilig maken. Groetjes daar en een fijne avond. Jullie ook uiteraard genieten van de gezelligheid en de draaimeulens.

Ook Jan Heikamp, dank voor de plaatje en de babbelsmaat. Fijne avond en smakelijk eten en tot de volgende keer maar weer. Dankjewel Jan, fijne avond, goed weekend. Kalm aan daar, hè. Ook Klaas Vaak en Sylvia. Top bedankt, was weer gezellig, schrijft hij. Dankjewel Klaas Vaak en Sylvia, de groetjes daar op de camping. Morgenmiddag is hij er volgens mij niet. Maar luister maar even. Anders tussen 2 en 6. De zondagmiddag, hè. Eerst een uurtje met Robert-Jan van Binnenkom de Lentik. En die zit dan tussen morgenmiddag 1 en 2 uur. Alle collega's natuurlijk succes met draaien. Veel plezier met de hobby uiteraard, hè. Namens mij, Wouter Wit en Ara, bedankt allemaal en goed weekend. Dag! Stukje muziek en we zijn weg. Oh, komt er nog eentje binnen. Van Honey de Roos. Tot de volgende keer maar weer, Wout. Het was weer gezellig met jou. Dankjewel, Honey. Groetjes daar. Fijn weekend daar, aan die kant. Tot de volgende doelkomst. Bye bye, zwaai zwaai. Dag!

0: www.vollehoven2wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Vollehoven 2-wielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven 2-wielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op 2 wielen. Meer info op vollehoven2wielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

van vroeger. Aan die goeie oude tijd van weleer. De verhalen van mijn va en van ons opa.

die is dol, het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

0: 1024 weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend.
0: Radio 1224. Altijd piraathits.
2: Jouw weekendvriendje.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224. Wat een mooie

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen, waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Radio 1224. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

tegen. Goedenavond, goedenavond. Wat hoor je nou, wat hoor je nou? Ja, ruikt een beetje even op zaterdagavond. Hè. Iets over 10:30, ik kom net thuis binnenlopen. En denk ik, vrouw, eens even wat blaadjes dragen. Ja, het is buiten toch niet zo lekker meer natuurlijk. Hè. De verzoekservice staat aan, dus wil je een plaatje aanvragen of je wilt een hippe mededeling, dan kan je dat altijd natuurlijk doen, geen probleem. Anders WhatsApp 06-126-55-238. Nog een keer? Oké, 06-126-55-238.

je vast dan wel de teamsong eigenlijk van de Dukes of Hazzard. Hè? Vroeger met die auto, die springen in die auto waar ze mee gingen springen. Jawel, Waylon Jennings, ja. Jennings moet ik zeggen, hij is al niet meer onder ons. Hè? Een echte country star in Amerika, ja. Dit is echte muziek uit Nederland, mooi waar, ja.

een beetje steun aan die boeren geven, hè? Maar die worden alle kanten gedaan in Den Haag, hè? Heb je al gehoord, hè? Die naar Den Haag, hè? Wat zei ik, wat die goed die wou je. CO2, weet ik allemaal wat, stikstof, hou eens op. Bomen groeien overal, alles is hartstikke goed. Hou eens op met die flauwekul. Hou op. Gewoon doorgaan als ik boer zijn, hè? Ja, zo gaat dat, hè? Goedenavond, 12 TV, Ruitenbeek bij je. Pretenders.

Chrissy Hynes en haar Pretenders hier op jouw 1224. Even draaien richting Amsterdam, hè. Drukwerk, ja. Wordt al langzaam donker, hè. Wordt al iets eerder donker. Merk je dat niet? Wordt een beetje eerder donker al, ja.

0: 2, 4.
1: Ik denk Harry Slinger gaat zingen met drukwerk en een paar vrouwtjes. Dat meen je niet. Ja, ik kan niet alles doen.

Bundesdeutsche Autobahn, ja. Kijk, naar rechts gaat draaien. Wilde jij niet met de vrachtwagen natuurlijk. Is dat beperkt? Gunter Gabriel. Dat is zijn kerel. Jawohl. Even een houtje van de opbouwen en de grote eind jaren 60.

Maar zeker andere tijden, hè. The times there are changing. Origineel van Bob Dylan, maar dat is een vrije vertaling uit 1969. Ballen wij de groot, ja. Oh jee. Op 10 uur.

ook nog heel jong. Hè? Toen was ze ook nog heel jong. Hè? Dat is een jaar of 40 geleden of zo. Hè? Ben ik al Betty? Zie maar 50 ook. Hey, niet zoenen op een zebrapad. We gaan op naar 10 uur. Simon & Garfunkel. Dan even het nieuws van 10 uur.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis, zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
0: En nu, opnieuw, elk uur een onstuitbare portie.

0: Oh, een knal.
1: Kan zo knallen, ja. Verzin het maar, die tekst. Hè. Dat moet je echt verzinnen. Hè. Dat is wel heel moeilijk. Hè. Ik kan die van mij maar.
2: Wilde Bof.
1: Ja. Dat was de Bas. Als je neemt, oh baby mine, I got so lonely. Maar dat is echt een hele mooie vertaling van Alain van Duin. Dat kan die man wel. Ja, echt wel. Nog zo iemand, bekend iemand die ook al niet meer onder ons is. Hans van Meulen. Vroeger bij de Sendico's. Dat zijn meerdere dingen waar hij gedaan heeft. Hè. De Desperado. 12-2-4.

0: Hans Vermeulen, hij heeft wel mooi applaus. Mooi applaus gemaakt ook. Dat dan weten, ik had een beetje aanvragen natuurlijk. Hè. Ik heb ze wel hier, hè. Ja.
1: Radio 1224 op de Middengolf.
0: Ik hou van violen in een nummer. Dus ik durf een nummer van de Major Dandy. Hij bought me a fiddle today. Ik kocht hem vandaag een

Uit de Dandy. En ze hebben een viool gekocht, maar ze kunnen er ook op spelen. Dat hoor je wel, hè? Ja. Goedenavond, Ronald, hè? Daar in Montfort. Kaya komt er voor jou aanlopen straks, hè? Rutgers Queen, ik zoek hem op. Eerst even Saskia en Serge.

0: het elke keer. Elke keer, here you come again. Origineel van Dolly Parton natuurlijk. Hè? Mooie vertaling. Saskia Sjeje.
1: Luister goed. Het is even na tien. Dit is jouw Joop Ruitenbeek. Op 1224. Altijd Piraten Hits.
0: Verzoekplaat. Deze even voor Ronald, hè. Verzoek. Ik heb je Montfoort. 79, Kajak.

Fabulous Queen van Kajak. Speciaal voor Emiel van de Wallen. Hè? Die is weer terug uit het ziekenhuis uit Frankrijk vandaan. Ja. Mooi, gelukkig wel, hè. Gelukkig weer thuis in Gouda.

Wie zingt dat nou, hè? Dat is allemaal. Dat pijpje, dat is een bepaald pijpje. Er zit iets anders in dan de bakken natuurlijk. En dat snap je wel, hè? Daarom gaat hij even genieten. Hij is helemaal stoned, hij stoont je. Hij is gewoon stoned, klaar. Wie is dat, hè? Hoe laat is 22:22? Dubbele tijdmelding hier op 12:04.

Elke dag en zon. Ja, dat lijkt me ook wel wat. Ja, dat hebben we nog eens verwend hier in Nederland. Dat hebben we ook verwend de laatste weken. Ja, toch? Het wordt nou iets kouder. Het is wel lekker, hè? Iets kouder, hè? Samantha, hoor, die origineel van Imca Marina natuurlijk, hè? Deze gaat even nog naar Ronald, hè? Die gaat altijd naar de camping in Burg Haamstede. Draai ik even een plaatje voor hem. Even voor jou, Ronald.

0: keus.
1: Ja, even een live opname. Alle keus, bluf. Ik heb ook het Zeeland, dat scheelt natuurlijk een stuk, hè. Dat scheelt een stuk, ja. Bluf.
2: De man. De stem. Joop Ruitenbeek. Radio 12.

De Wakkerborders. En dan had je van een make it easy on jezelf. Ja, geen Peter Holland. Hè. Die is er niet. Die is op vakantie. Lekker, hè? Lekkere vakantie met Judith, hè? Heerlijk, heerlijk. Even uit de wijk. Hier valt even een beetje in, hè? Hier op 12-2-4. Dit is Floor Jansen.

0: laat die weer erheen schreeuwen. Roy Jansen, die kan ze ook wel een nummer. Ja, dat kan ze wel, ja.
1: Helden van 12-2-4.
2: My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.

0: control my bail. And he said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.
1: Hot Rod Lincoln, Commander Cody, ja. Dat was Planet Airman ook nog natuurlijk. Hoe laat is het?

de branding in de drup. Een broekje in de branding, ferme jongen, stoere knaap. Misschien staat in het water wel een eindeloze vrouw. Een broekje in de branding, suffend, staat hij daar voor aap. Laat deze drenkeling tenminste niet blauw blauw.

nooit bekijken. Gerard Kok, zo staat, hè? Een broekje in de branding, ja. Pam, pam. Zo gaat dat wel, hè? Ja. Zou je overkomen? Ik ben hier nou drijven, hier. Broekje. Geen tent, maar een broekje. We hebben niet op de grote tent, hè?

dat zou mooi wezen. Elke dag, hè. Sunlight, moonlight en starlight. Elke dag. De nieuwe voor hier op 12.24. Bijna 10 voor 11. En dit is de Jogging Blue. We gaan even ver terug in de tijd. 1969. En de lange, donkere, langzaam lood. Ja, langer eenzaam. Ja, nog.

0: Hij is een beetje over de zijk, hè. Dat hij dat nummer, dat telefoon in me niet klopt. Dan ga je het gewoon proberen. 0 en 1 en 2 ervoor. En net zolang tot je dit te pakken hebt. Zou ik dat doen natuurlijk, hè. Helemaal over de zijk, die jongetje. Even het nieuws, ik ben nu nog een half uurtje bij, dat is alles spannend, oké? Okay? Uit de volgende wel. Hier komt het nieuws.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
3: Omio Fruitenweek.

0: Eerste plaats na het nieuws van 11 uur. De baby's. Every time I think I look. Elke dag dan denk ik aan je. Oh, de hele dag door. Hou eens op. Gaat wel vervelen natuurlijk, hè.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.

Astrid Eich. Nummer geschreven door X-Man. Ja. Leonardo Nijg, moet ik zeggen. Ik het goed, Leonardo. Leonardo. Hij van de grootste van de Cats is dit, 1969. Kijk hem dan, Marion. Luister mij in huiver. Richting half 12 gaan we, dan ben ik weg.

luisteren, of je wil of niet, naar het geluid van duizend stemmen die het alle voor het zeggen hebben. Naar de sirenes van fabrieken, luid en schril. De snik van de mens, liefde of eenzaamheid. Het geroddel of het recht, stemmen die nooit ophouden. Naar de stilte van een kamer met al zijn verdriet. En de gonzende cafés met al zijn lachen. En zomaar een man die een molen wit kalkt. En het vallen van bladeren en haar kinderen uit parels.

zag de laatste zucht, leven en sterven. Naar het beven van de aarde, de trilling vloeit tot schokken. Het spinnen van een poes, alleen maar berusting. Naar de stem van het geweten, is dat een ontmoeting met Christus. Naar het opengaan van bloemen, het zachtste van het tederste en het tederste van het zachtste. En naar de symfonie van de velden.

gesprek van de wind, zo fluisterend, zo spelend. Het gekras van mijn pen, het papier kan het verstaan. De donderen aan de bliksem, het moment van explosie. Orkanen en kanonnen die razen en bulderen. Vogels en sopranen die zingen en jubelen. Het geratel van roulettes, het geluk kan verkeren. Naar de voorbeelden uit het verleden, waar geen les wordt uitgetrokken. Naar het keer en tegenkeer van Albert Camus. En naar de nagelm van Hiroshima en Nagasaki, die elke dag zwakker wordt.

voorschriften en aanwijzingen. Na zoveel richtingen en talen, geschakeerd tussen loven en vloeken. De trilogie van God. Hij die alles hoort, overal is en altijd luistert.

heren van Lover's Line hier op 12.24. Hey, de laatste vocalen. Story of my life. Hey, we gaan zo de lucht uit op 245 meter, 1240 kilowatt. Morgen om 7 uur zijn we er weer dan, hè? Ja, dat gaat helemaal automatisch tegenwoordig. En op internet gewoon 24 uur. Bedankt voor het luisteren, wel rusten. En morgen gezond op de zondag. Hoop natuurlijk, hè. De laatste vocalen van mij gaat terug.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: www.vrij4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot krachtige wind uit het noordwesten koelt het in de nacht af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. In de ochtend alleen in het noordoosten nog wat regen, maar elders vanuit het westen zonnig. In de middag vooral in het zuiden zon en een temperatuur van 23 graden. In het noorden blijft het een paar graden koeler. In de avond schuift er vanuit het noorden dan weer wat bewolking over het land. Het blijft wel droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld, zon en wolken, en de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.